als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goeienacht.
1: Même si un jour un knokkel zoet

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in.

0: je luistert naar Noordzee Gold.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
3: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
3: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 10 voor 2.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Visclub De Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Die zijn wel degelijk veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Dat laat de Amerikaanse meteorologische dienst weten. Een instorting in het Himalaya-gebergte liet de grond zo hevig trillen, waardoor er modderstromen ontstonden. Bij die overstromingen kwamen al zeker 165 mensen om het leven en nog meer dan 600 anderen zijn vermist. We weten ook dat er zo'n 15 Belgische toeristen daar zijn. Buitenlandse Zaken bij ons kan drie van hen voorlopig niet bereiken. Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dien werden zij en haar broer al langer geslagen. En niet alleen door Dave de Kok, de vader van Dien, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Dit verschijnt in oktober voor Assise. Journalist Siebren de Jager volgt het.
4: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten en het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
3: Het lichaampje van Dean werd uiteindelijk gedumpt in Zeeland. De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de Franstalige openbare omroep RTBF op basis van eigen onderzoek. Volgens de RTBF is de brand ontstaan bij het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik, wat de oorzaak op dit moment aan het onderzoeken is, heeft dat nog niet bevestigd. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay, dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. In de Franse stad Caen in Normandië is al zeker één dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen, dat melden de hulpdiensten daar. Volgens Franse media zou er ook een tweede dodelijke slachtoffer zijn. 10 anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na een ruzie op café. De man sloeg op de vlucht, maar kon intussen wel opgepakt worden. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen. Maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Het is soms beter onderaan de trap te staan dan op de bovenste treden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
3: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Welkom bij Noordzee Golf.

Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 10 voor 2.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
3: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
2: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
3: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Ostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het kleinstrand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.

0: Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la... Tout le jour, mon cœur bat. Chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient. Avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la...
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Nieuws.
3: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Een nieuwe update uit Nepal en Tibet. Nepal bevestigt nu dat er nog 3 Belgen vermist zijn na de modderstromen daar. Buitenlandminister Prevot liet al weten dat ons land hen niet kon bereiken. De dodental ligt nu op 165, zeker 1300 anderen zijn vermist. Er moet meer tijd vrijgemaakt worden voor bijscholingen in het onderwijs. Dat is een oproep van de 3 grote onderwijskoepels. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen en dus ook minder ruimte voor overleg en opleidingen. Je hoort Bruno van Opbergen van Katholiek Onderwijs.
5: Je ziet dat er in onderwijs vandaag heel wat veranderingen gebeuren. Wij zetten onze schouders onder die veranderingen. Maar dan is het wel belangrijk om voldoende tijd te maken om leerkrachten te professionaliseren. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. En we maken ons wel wat zorgen over de toekomst van die professionalisering.
4: Hoe dat er dan praktisch moet uitzien is nog niet duidelijk. Dat willen de koepels samen bekijken met bevoegd minister Zoual Demir. En prins Gabriel wil paracommando worden. Volgend schooljaar zal hij een gespecialiseerde opleiding volgen aan de infanterieschool in Aarlen. En daarna wil hij zich specialiseren als paracommando. Hij is daarmee het eerste lid van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort royalty-expert Wim de Handschutter.
6: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En Gabriel is de eerste die daar gebruik van kan maken, ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
4: Maar eerst nog afstuderen, dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

De zomer wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum in Bredene, waar beats en muziek centraal zullen staan en het seizoen feestelijk wordt uitgezwaaid. De Fans Seizoen 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Di Maro en ook een optreden van Dont en The Hitman.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
3: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Noordzee. Gold.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Milgootje. Ik zette haar neer bij het Avro gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg onder.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ACH Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder meer tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 3:30 tot 4:30 op 17 oktober, 28 november en 12 december. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het blauwekruiskust.be/zitdagen.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
3: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
3: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Ostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.

0: nice like you.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Noordzee Nieuws.
3: Visclub De Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Fietsers voelen zich vaak onveilig, dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In meer dan de helft van de gevallen gaat het over auto's die te snel voorbij rijden, waardoor we ons dus onveilig voelen. Je hoort Werner de Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde.
5: Het zijn niet alleen de auto's die voor problemen zorgen, ook andere fietsers kunnen het onveiligheidsgevoel van fietsers verhogen. Ongeveer 40% van de fietsers zegt dat ze zich geregeld onveilig voelen omdat andere fietsers onvoldoende afstand houden of hen te snel of onverwacht inhalen.
4: Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vraagt de Stichting Verkeerskunde om extra voorzichtig te zijn onderweg. Want de fiets blijft een erg populair vervoersmiddel van en naar school. Zo'n 28% geeft aan zich op die manier te verplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische Statistiekbureau. Het openbaar vervoer blijft wel het populairste met 46%. 16% gebruikt de auto en 10% gaat gewoon te voet. Er zijn wel grote verschillen per regio. In Vlaanderen is de fiets bijvoorbeeld erg populair, in Brussel het openbaar vervoer. De dodental in Nepal blijft intussen oplopen. Intussen zijn er al zeker 332 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs de Tibetaanse kant bij komen is op dit moment onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen ook 3 Belgen. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond. Vanaf 5 uur geldt daarom code geel voor onweer, zegt weerman DVT Nou van het KMI.
6: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur, dan komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren, bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
4: Het nummer 1722 is ook geactiveerd, daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. En de rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen in totaal, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen. Voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig, vanaf dinsdag opnieuw droger.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissnoepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
3: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Noordzee Gold. Zomerlang. Ouderwetse radio.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10:00. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
2: Noordzee Cold.
3: Zomerlang.
2: Ouderwetse radio.

Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 9:30 en 22:00 of tussen 11:30 en 12:00. Een ontbijt kost €15. Online te koop of via het uitloket.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
3: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
3: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIG Wellington Hippodroom op donderdag 3 september. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Visclub De Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Prins Gabriel studeert rond deze tijd af aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel krijgt dan zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth zijn op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
4: Hij heeft de grenzen moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald en hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
3: Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. Een van hen had ook een wapen bij. Dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood door Bosnisch-Servische troepen. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Vanmiddag eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee regionieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
3: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Noordzee Gold.

Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
3: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
3: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Vanuit Oostende is dit Noordzee Gold.

0: RTC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Visclub De Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er zijn opnieuw opflakkeringen van de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat schrijft de Franstalige krant La Meuse. Het zou gaan om een grote heropflakkering in het noordoostelijke deel. Het vuur zou wel onder controle zijn. Volgens de burgemeester van Balen in de provincie Luik is er ook geen reden tot paniek. De grote weg die dwars door het natuurgebied loopt, blijft nog de hele avond afgesloten. Bij de grote bosbrand vorige week ging 3000 hectare natuur in vlammen op. In Lanaken in Limburg is een Antwerpenaar van 40 opgepakt die internationaal geseind stond. Dat bevestigt het parket van Limburg. Laurien van der Heijden.
4: Die man stond zowel nationaal als internationaal geseind voor feiten van seksueel geweld en oplichting. Hij verbleef bij een vriendin in Lanaken waar hij kon worden gelokaliseerd en gearresteerd. En na zijn arrestatie werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis van Hasselt.
3: In Nepal is de dodentol na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Poté.
5: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
3: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. Het risico op teken en vlooien bij huisdieren blijft toenemen. In het afgelopen jaar had bijna 4 op de 10 honden of katten een teek. Meer dan 2 op de 10 had vlooien. Dat blijkt uit een onderzoek van MSD Animal Health. Veel baasjes grijpen te laat in, zegt dierenarts Rob Lukeraat.
6: Wat je moet doen, je moet je huisdier beschermen tegen ectoparasieten, endoparasieten. Dus ecto is vlooien en teek, endoparasiet zijn wormen, maar ook tegen virussen. En het erg is, dat is een zoonose, dus jij kunt dat ook krijgen. Dus dat is al de totale preventie. En als je naar je dierenarts gaat, 1 keer per jaar, dan controleert hij daarbij het totale beest.
3: 1 op de 10 baasjes wacht langer dan een jaar om op bezoek te gaan. In Monaco is er geloot voor de groepsfase van de Champions League. Club Brugge neemt het daarin op tegen het Italiaanse Inter Milan, de Engelse ploegen Liverpool en Aston Villa, het Noorse Bodo Glimt, het Italiaanse Napoli, het Franse Lens, het Duitse Stuttgart en tegen PSV Eindhoven uit Nederland. Het wedstrijdschema wordt later bekendgemaakt. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Pogačar was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enric Mas. Onze landgenoot Ramses de Bruyne reed de hele dag in de kopgroep en sprintte in een groepje daarachter naar een knappe 3e plek. Pogačar blijft ook leider in het klassement. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissnoepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
3: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedenavond.
1: Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Moet scheppen worden nu stil aan het. En zo ten ook dat die. De tjeppen weet van fleurissin, zijn paard van traumatisch. Ja, het zijn er minder, ieder jaar, die weer de straat op gaan.

0: Manuela. Manuela.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.
1: Come in!